0: God's sakes, turn around.
1: Smelt die ijsberg met veel warm vermaak. Net hier op RSG.

kunt haar nog daar in banden van Bultonkou in Groenlande. Het gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van

Gewonnen na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebel waar je landlijn, maar roep je, nieuwe jaar surfeer.

Stefan Versace en Henry Aland, Vergeet my hier. Net voor dit, My Sunshine After Rain, Sonja Hiller, bly by ons, nou gesels ons oor die nuwe middag vervolg verhaal. Dit is volgende in 360.

Ed Sheeran met Old Phone. Dis tyd om te groet. Sien jou weer môre om 1 uur vir 360. Lekker middag. Geniet die laaste episode van die middag vervolg vraag van Anton Treurnig. Môre die volgende en nuwe middag vervolg

0: Dit is nou 10 minute voor 4, die musiek van Supertramp hier in Spitstyd. You win, I lose.
1: Snarpende koue, verwoestende storms en geen warm plek om te slaap nie. Maar saam kan ons hoop en uitkomst bring. Winterhoop vier van jaar 25 jaar van geloof in aksie, waar gemeenskappe hande vat om die kwesbaarstes te ondersteun. Help ons om hierdie mylpaal jaar besonders te maak, deur nie bederfbare kos, kombers of warm klere te skenk. Vind jou naaste Winterhoop versamelpunt by winterhoop.org. Winterhoop, 25 jaar van hoop, dankbaarheid en liefde in aksie.

Nou, soos julle daar hoor, al twee die orkeste, en ek dink Nico van Wyk met sy orkest het dit met opset gedoen, al twee van hierdie orkeste is eg en heeltemal akoestiek. Daar's geen elektriese instrumente daar nie. En dan, baie prominent, die ou groot basviool. Dit is baie prominent in oom Japie se geval, Louis Fourie. En dan die lekker kitare wat so die ritme seksie doen en daai volheid gee aan die orkes, is oom Jaap en Tansus Opperman. Hulle is op kitaar en ook Tivi Fourie natuurlik op die banjo. Die banjo baie prominent ook hierso. Nou dis oom Jaapie se eisterplaat kerels natuurlik. Kom ons luister na nog enetjie van Nico van Wyk.